0: Monsieur, ladies and gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ik ben euer conférencier. I am your host.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.